0: Vrolijke plaatselijke klanken van David Verrie met Kaboomie Lees. Voor het Alana Springfield met You Don't Deserve a Country Song en ook Savage Garden met I Want You. Net na die breekie bij Bosveld Stereo volg die klanken van Katy Perry.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergeseld deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

En so gaan ons voort met die goeie klanke hier by Bosveld Studio. The Beach Boys met Good Vibrations. Voor dit klanke van Shakira Peach met Lewe vir jou. Engelbert Humperdinck, so You're the First, the Last, My Everything. En ook Katy Perry, so Daisies. Volgende op die speellys hier by die Hart van Goud, Sonnebloem met First Place.

'n groot treffer om ons aan die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio. Billy Joel met We Didn't Start a Fire. Voor het Patsy Gallant met From New York to LA. Loki Rofmans, ons op ons eie. En nou Zonnebloem met First Place. Saterdagmore in die geselskap van Bosveld Studio 107.5. Onthou, tussen 3 en 4 vanoggend is het Bosveld Studio se versoekprogram. Jy kan van jou musikale versoeke deurstuur op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. En as ek het op die stelsel het, sal ek in die speelhuis inwerk. Reeds my eerste versoek ontvang van Marinda de Beer af, en dis Chris Daughtry met In the Air Tonight.

0: Nog 'n groot referie by die hart van Goud Smoky met Have You Ever Seen the Rain. Daar was ook plaaslike musiek van Monia met Milkshakes by OJ's, The Travelling Wilburys, Where Were You Last Night, en Chris Daughtry met In the Air Tonight. Jy luister aan Bosveld Studio 107.5, omdat jy kan nog jy steeds jy versoeken instuur op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Plaaslike klanke op pad van Karen Zuid, maar eers die ontploffing kompetisie se leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.
3: Please proceed to gate number 3 where this aircraft is now waiting to depart.

plaaslike klanke daarvan Dr. Victor met I Believe. Ook weer musiek gehad van Eurythmics met Fawn on My Side, Jock Nels, Ek het seker gedroom, en ook Karen Zoit met Aeroplane Jane. Jy luister saam in Bosveld Stereo 107.5 en ek het op die WhatsApp-lijn een versoek ontvang van Gawie af en hy wil luister na The Rolling Stones, The Painted Black.

Saterdagmore saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was The Polytones met Push Me To The Floor. Voor dit kan drie klanke van James Johnston met Raise Like That, Vicky Dupree sê Ek Wonder en ook The Rolling Stones met Painted Black. Volgende bespeellys hier by Bosveld Studio, LMC vs U2 met Take Me To The Clouds Above.

Vrolijke klank heb om ons die nieuwe uur betree hier by Bosveld Studio, The Venga Boys met Shalalala in the Morning. Voor dit, Stefan Versace met Waterberge Blau, die Klipwerk Boereorkest met Laat My Los, en ook LMC vs. U2 met Take Me to the Clouds Above. Amper 2 minuten oor 4 op hierdie saterdagmorgen, die luister saam na Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeiemorgen en hartelijk welkom van my af, Lieper Zeski. Ons laaste uur saam voor ek moet oorhandig aan Willem Engelbrecht, en ek begin een baie op fantastische saterdag geniet. Klanken van Belinda Carlisle met La Luna.

0: Die stem van Lauren Alaina met Next Boyfriend, Neil Diamond's Longfellow Serenade, ons eie 4-net-wocht met Lang Lewe Liefde en ook Dennis East met Stone Walls. Net aan die breekie by Bosveld Zero volg Afrikaanse muziek van Ricky Faber en dan ek vir jou ou goud van Herman's Hermits.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Tuine van Candy Benson hier bij Bosveld Studio op die zondagmorgen. Prachtige, zonnige, zaterdag. Lekker zonnige zaterdagmorgen. Ik denk het is nog koud aan buiten, maar die temperaturen die zal daar zeker hier zo na etenstijd daarin zal het zo'n beetje verbeter. En ik hoop het gaan baie lekker wees daar, waar jy dan nog gaan braai of sit en kuier lekker op jou kampstoelen. Net hierna is daar muziek van Touch of Class en ook Dirk van der Westhuizen.
1: Is jy bezig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: So bykie later is daar Superman, waarna ons gaan luister van Adam. Daar is I Can Help van... En net voor ons daarby kom, ek het nou hier een verjaardag boodskap ontvang, so pas, want nou die verjaardag boodskap is ons uit net na die 8 uur nes, so by 10 oor 8 se kant. Stuur hulle nou is jy nog net so paar minute tyd om hier te kry. Stuur die verjaardag boodskap na 064-115-2281. En dan onthou asseblief as jy moet liggawe toe ry, trok ongeluk wat daar plaasgevind het, twee trokke aan mekaar vasgery, daar so 3,3 kilometer voor die Atlasweg afrit, as jy ander route kan vind om by die liggawe te kom van Pretoria af, doen dit asseblief, want daar gaan dalk chaos wees op die pad vanmôre. Kom ons luister na die stemme van Tanya Valens en Touch of Class. Hier is Give Me Your Love.

0: Ababet, met ons lewe net een keer. Net hier by jou stasie met die hart van goud.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: En as jy nou nog nie weet nie, hier Bosveld ontplofcompetitie het hierdie week weer eens oorgeslaan. Volgende week het jy weer een kans en volgende week sy prijsgeld is een volle R4000. Ek gaan verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou The Human League met Together in Electric Dreams en dan Backstreet Boys The Shape of My Heart.

0: Ja, dankie man. Steffi, kom hier saam, ons gaan Grysland toe.
1: Rudy van Deventer by Bosveld Stereo 107.5.

0: In posisie nommer 4, Steve Wolfmeyer en Elvis Blue. Nuwe stories wat hierdie week twee posisies geskuif het. En nou vir jou top 3. Hierdie ene het ook twee posisies opgeskuif. Dis Demi Lee Moore met Daai Gevoel in posisie nommer 3.
1: Nommer 3.

0: Demelie Moore, daai gevoel wat twee posisies opgeskuif het in hierdie week se top 20 en in posisie nommer 2 wat ook twee posisies opgeskuif het, Junita Du Plessis, hierdie oomblik.
1: Nommer 2.

0: place van my hart. In posisie nummer 2, wat ook 2 posisies opgeskuif het, Junita Du Plessis, hierdie oomblik.
1: Nummer 2.

0: In posisie nommer 2, Junita Du Plessis, wat ook 2 posisies opgeskuif het in hierdie week se top 20 hierdie oomblik. In posisie nommer 1, wat 1 plek opgeskuif het, Rieke Snel, Jag en Visvang.
1: Nommer 1.

0: Steps met a Tragedy. Jean Marais voor dit met meer en Supertram, wat die nie weer afgeskop het met It's Raining Again. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 14 minute oor 12. Die tyd is jou gebring deur Consignment Warehouse. As jy iets het wat jy wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Altyd lekker om so op die WhatsApp-lijn te sien wie allemaal soos al met my rondrits in die ou da. Dis AMD ook bekend as Orkestra om Nieuwe Zinne Dag wat hier begin in Pandora's Box. Net so long, long way. Dit is nie meer so lang nie, dan is het ook alweer my ure glase wat uitgeloop het. Maar ek het daar nog 'n paar wat wag vir my en vir jou, so daar is nog heel wat muziek wat ek nie saam gaan geniet. André Brinkhorst, de liefde is 'n werkwoord. Ja, dan denk ik ook veel Mungo Jerry en een long-legged woman dressed in black. Maar eerst, Christian Bartman, moet niet wacht, door het te laat is niet.

Lekker saterig musiek hierdie, David Kramer en Bochum en Voetsek. Ja, so het ek vir jou vroeger genoem, is net wat soveel wat ek geniet en soveel vir my beteken in Tenniel, daar is een rede daarachter. En hy is sommer een leitoon op my cellfoon. So is my cellfoon lijn en is daar die musiek wat ek hoor. Elton John en Kiki D, ek hoef jou saam gebring, ou goud en Don't Go Breaking My Heart. Maar eers, dis net waarvan ek praat. Kijk, dit blijde maar mooi. This is Wynonna Judd. Tell me why.

Ek sien ons gaan duidelik aan in die nuwe uur waar ons die vorige uur afgesluit het. Lekker partytjie musiek. Winger Boys daar met We're Going to Ibiza. Wel, kom ons praat bietjie minder en speel meer musiek, want hier's nog een van hulle, is Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire.

0: Joe Dylan daar met Hush Hush Maria, speciaal vir Betty. En net voor dit, Manny Jackson se Donkey Car. En dan natuurlijk ook Danny Smoke met Yskaskuif. Dit is nou 7:15 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaasse Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 09065934. Sien jou daar.

Gavin Edwards en Sparks voor het Adele Send My Love to Your New Lover en Rymstof, weerlig in 'n botteltjie. Tyd vlieg alweer vinnig verby vanaand, het voel of ek nou net kom sit het en ons is by 25 voor 10. Geraldine is volgende, hierdie is Miskien. MUZIEK

Wilson Pickett's Mustang Sally en voor het my dien met Tikkie Draai. Ons begin nou by die einde van die uur kom ons maak het klaar. Ek het vir jou drenerei, The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Dan Pieter Smit saam met Fatman en Ignis en die Ossewa en ons gaan het uitspeel met Wilson Phillips. Hulle groot treffer daar die 90s, Hold On.

Lekker saterdag aand kan drie klanker af van Cole Swindell en She Had Me at Heads Carolina. Ja, ek jylle volgende op die lys en wag, hierdie is Marieke se liedjie.

gaan ons perd op saal, ja. So kan die goede bol uithaal. Maar as die boter aan die binnen of die buitenkant, daai is vir my kardinaal. Ja, buiten wil het plaas, ja.

Bikkie Afrikaanse ooghout van Maritza daarso en kom maar toe voor het Francois Hardy. Only you can do it. Ons gaan, dit is 11:15. Amper mis ek daai ene. Ross Lehman volgende, hy was natuurlijk die voorsanger vir die groep Prime Circle gewees tot redelijk onlangs en hy het nou 'n solo loopbaan. Hy gaan vir ons Wild sing en daarna was het Vanilla. Amal hier om die vier.

Piet Smit meer en meer soos Jesus voor het Rumental se weergawe van Bed of Roses. En dit bring ons dan nou uit by die laat antwoorddenking.

Zulani Mohola en Catch a Falling Star voor het Celine Dion Recovering en Romance, het is weer September maand. Half 1 hier by die Hart van Goud, ek het amper tyd wat ek begin dink daan om tot ziens te sê, maar ons draam nog tyd vir so'n handvol snitte. Ons gaan begin met Sonei Joubert, Meisie van Follow the Sun.

hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani. Geanker in rooi grond en basalt.